0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Dit is Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininkhoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Twee neven uit Mortsel en Hoven zijn veroordeeld voor een reeks fraudezaken. Eén van hen kreeg 4 jaar cel, de andere kreeg een werkstraf. De neven maakten zich schuldig aan oplichting, phishing en helpdeskfraude. Ze deden onder meer aankopen met valse bewijzen van overschrijving. Ook verstuurden ze frauduleuze links om slachtoffers te misleiden. Een handelszaak in de Antwerpse straat in Lier kan vandaag opnieuw openen. Gisteren dreigde het plafond en de muren van het pand in te storten. Een alerte buur merkte het gevaar op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer, politie en burgemeester kwamen ter plaatse. Ook een stabiliteitsingenieur onderzocht het gebouw. Een gespecialiseerde firma beveiligde daarna het pand. Het gevaar is voorlopig geweken. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dinsdag 27 oktober, het seniorenfeest met start om 14:30 in de namiddag in Sporthal den Willekom aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en in goed gezelschap, dat kan. Met op het podium Thomas Julian en Viertak, bekend van Antwerpse hits en dialect met Johan van Mechelen. De toegang is volledig gratis, maar een toegangskaart is wel verplicht. Gratis kaarten zijn er voor Edegemse senioren. Die zijn te halen in het gemeentehuis, in woonzorgcentrum Immaculata, VT Het Kruispunt of de lokale seniorenverenigingen. Info kan je krijgen via www.welzijn@edegem.be of het telefoonnummer 03-289-2650. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Fonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Wijninghoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupé. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De Zuidrand draait om jou.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, Zalenalf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininkhoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele grimmen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond in het Speelgoedmuseum te Mechelen. Is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag, dan 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen, aan de Kiss and Ride Zone, aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Twee neven uit Mortsel en Hoven zijn veroordeeld voor een reeks fraudezaken. Eén van hen kreeg 4 jaar cel, de andere kreeg een werkstraf. De neven maakten zich schuldig aan oplichting, phishing en helpdeskfraude. Ze deden onder meer aankopen met valse bewijzen van overschrijving. Ook verstuurden ze frauduleuze links om slachtoffers te misleiden. Een handelszaak in de Antwerpse straat in Lier kan vandaag opnieuw openen. Gisteren dreigde het plafond en de muren van het pand in te storten. Een alerte buur merkte het gevaar op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer, politie en burgemeester kwamen ter plaatse. Ook een stabiliteitsingenieur onderzocht het gebouw. Een gespecialiseerde firma beveiligde daarna het pand. Het gevaar is voorlopig geweken. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20:00 PM het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Alice. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Alice en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren Gildenhuis, Eikenstraat 13 te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20:00 PM. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Hey.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hove moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Wijninghoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hove Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 24 oktober om 20 uur 's avonds is er Veni Vidi Dixit. Een evenement van Improvista Social Club. Dit aan de Jacob de Rorestraat, nummer 8, te Edegem. Improvista Social Club, de Chameleons en Turbina spelen een avondje impro. En gebruiken kaarten van het gezelschapsspel Dixit als inspiratie. Veni Vidi Dixit, where imagination becomes theater. Tickets kan je verkrijgen via be.ticketgang.eu. En dat op zaterdag 24 oktober in de Jacob de Rorestraat nummer 8, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininkhoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Jansen.

0: uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek jansens.mazda.be.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De garage sale Wijk de Beunte Duffel is op zaterdag 17 oktober van 10 uur tot 16 uur. De bewoners van de Beunt zetten hun garagepoorten en opritten wijd open. Ontdek unieke tweedehands pareltjes, vintage meubels, boeken, speelgoed en warme winterkleding. De deelnemende straten zijn de Guido Gezellenlaan, de Hoevenlaan, Senthout Uitbreidingsstraat, de Beuntstraat, de Winkelstraat, Meertveldstraat, de Leeuwerikstraat, de Muishondstraat en Baanvelden. Volg de gekleurde ballonnetjes en de herfstversiering in de straten. En er is ook kermis op het plein. Ben je lid van een club of vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Taxiers, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Twee neven uit Mortsel en Hoven zijn veroordeeld voor een reeks fraudezaken. Eén van hen kreeg 4 jaar cel, de andere kreeg een werkstraf. De neven maakten zich schuldig aan oplichting, phishing en helpdeskfraude. Ze deden onder meer aankopen met valse bewijzen van overschrijving. Ook verstuurden ze frauduleuze links om slachtoffers te misleiden. Een handelszaak in de Antwerpse straat in Lier kan vandaag opnieuw openen. Gisteren dreigde het plafond en de muren van het pand in te storten. Een alerte buur merkte het gevaar op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer, politie en burgemeester kwamen ter plaatse. Ook een stabiliteitsingenieur onderzocht het gebouw. Een gespecialiseerde firma beveiligde daarna het pand. Het gevaar is voorlopig geweken. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een gratis opleiding reanimatie bij het Rode Kruis Hovelint. Elke dag worden in België bijna 32 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Mensen zoals jij en ik die plots neervallen op straat, thuis of op het werk. Deze opleiding is niet enkel voor professionals. Wanneer iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot krijgt met een AED, stijgt de overlevingskans tot wel 70% à 89%. Gratis opleiding in dienstencentrum in samenwerking met het Rode Kruis Hovelint. Dienstencentrum ten Hove aan de René Verbeeklaan nummer 3 te Hove. Op woensdag 21 oktober van 14 tot 17 uur. Op zaterdag 21 november van 10 tot 13 uur. Inschrijven doe je via vorming@hovelint.rodekruis.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uyl op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininghoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vrijdag 23 oktober om 13 uur. Kapot van het lachen door Bert Kozemans. Die is bekend als Pierre in Lili en Marleen. Een komisch verhaal over hem en zijn moeder. De moeder van Bert belt hem om te laten weten dat ze zit te wachten op de uitslagen van het ziekenhuis. Kapot van het lachen breidt feiten en fantasie aan elkaar tot één geheel. Vrijdag 23 oktober om 13 uur bij EMAP VZ2, Noeveren 67 te Boom. Een evenement van Neos Boom. En leden betalen €5, niet-leden €10. Inschrijven doe je via www.neosvz2.be/boom/agenda/kapot-van-t-lachen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. We zouden

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrijdag 30 oktober om 20 uur is er SC Duffel Rekeljaars Oktoberfest in de Naaststraat 43F te Duffel. Vanaf 20 uur 's avonds ben je welkom in Fuifzaal Den Biet voor een avond vol Duitse gezelligheid, bier, muziek en ambiance. Trek je traditionele Duitse kledij aan en krijg 5 euro inkomsten terug in dranktegoed. Wij zorgen voor een echt Oktoberfest gevoel met Duitse bieren, snacks en sfeermuziek. Ook is er om 21:30 een optreden van Kimberly Hennepman. Tickets zijn te koop via my.wiesevent.com/Oktoberfest Recrea. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininghoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Guy van Rossum en Herman Verhoeven, fotografie. Fotografie is verstilling. De omgeving en het geluid verdwijnt bij de klik van de opname. Guy van Rossum en Herman Verhoeven koesteren de stilte met stillevens- en natuurfotografie. Verwondering en ontroering spreken zonder woorden, maar vinden de kracht in de stilte. Dit nog tot 25 oktober in Mansarde, Hoogmis, Steijderstraat 18 te Edegem. Woensdag tot vrijdag van 15 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 12 uur tot 18 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Kijk gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdagavond 24 oktober verzamelen we voor de derde editie van de Aansteker Zuidrand Quiz. Met deuren om 19:30 en start van de quiz te 20 uur. Alles vindt plaats in zaal Da Capo aan de Lintse Steenweg nummer 1 te Hoven. Alles wordt georganiseerd door Aansteker VZW. Test jouw algemene kennis en wie weet zijn jullie wel het slimste team van de Zuidrand. Stel jouw team samen, maximum 6 personen per ploeg, aan €25 per ploeg. En schrijf je in via een mailtje naar aanstekervz2@gmail.com. Dat is aanstekervz2@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Twee neven uit Mortsel en Hoven zijn veroordeeld voor een reeks fraudezaken. Eén van hen kreeg 4 jaar cel, de andere kreeg een werkstraf. De neven maakten zich schuldig aan oplichting, phishing en helpdeskfraude. Ze deden onder meer aankopen met valse bewijzen van overschrijving. Ook verstuurden ze frauduleuze links om slachtoffers te misleiden. Een handelszaak in de Antwerpse straat in Lier kan vandaag opnieuw openen. Gisteren dreigde het plafond en de muren van het pand in te storten. Een alerte buur merkte het gevaar op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer, politie en burgemeester kwamen ter plaatse. Ook een stabiliteitsingenieur onderzocht het gebouw. Een gespecialiseerde firma beveiligde daarna het pand. Het gevaar is voorlopig geweken. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlijn nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Bridge, een sport voor het leven. Bridge in Palieterland. Leren bridgen, tijd voor een gratis kennismakingsles. Op vrijdag 16 oktober om 19:30 s'avonds. En dit in clublokaal Koninklijke Bridge Club te Lier. Gelegen aan Dopenpoort, Berlaarse Steenweg 17 te Lier. Meer info is te verkrijgen bij Willy van Waaienbergen op het nummer 0495 50 74 31 of willy.vw.2500@gmail.com. Deze kennismakingsles Bridge is een organisatie van Koninklijke Bridge Club Lier, Bridge Club Lint, Bridge Club Zevenbergen en Bridge Club Okra Ranst. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininghoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Morteldorp. En dan op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwoud Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpsstraat 1, te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland heeft 55 bestuurders betrapt op gsm-gebruik tijdens het rijden. Bij 49 van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. De meeste overtredingen waren in Mechelen. Op de Gentse Steenweg werden 37 bestuurders betrapt. Daar zat ook een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur bij. De politie hield ook 3 fietsers en een bestuurder van een elektrische step tegen. In Willebroek werden 8 bestuurders betrapt. In Bornem waren dat er 6. Daar zag de politie ook een bestuurder die tijdens het rijden een brief las. De politie blijft controleren op gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur. De renovatie van het gemeentehuis in Hoven moet in 2027 eindelijk starten. Eerst wordt de hovenierswoning aangepakt. Daarna volgt kasteel Weininkhoven, waar de gemeentelijke diensten zitten. Tegen 2031 moet alles klaar zijn. Hoven Beweegt vindt dat het dossier te lang aansleept. Tussen 2020 en 2023 gaf de gemeente €207.728 uit aan studies. Raadslid Tyson Kuraichi noemt dat weggegooid geld, omdat de werken nog niet begonnen zijn. Voor de hovenierswoning is €2,3 miljoen voorzien. De renovatie van het kasteel wordt geraamd op €1,5 miljoen. Tegen eind dit jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn. Een geplande ingreep rond een historische schouw moet nog worden aangepast. Morgen wordt het een aangename herfstdag, met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot een zachte 21 graden. Vrijdag begint overwegend droog, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en volgen periodes met regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Zaterdag krijgen we een frissere dag, met veel bewolking en af en toe regen. Tussendoor zijn enkele droge momenten mogelijk. De temperatuur haalt nog zo'n 14 graden. Ook 's nachts wordt het geleidelijk kouder, met tegen zondagochtend minima rond 5 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de quiz Sneppenbos, Boeghout Vreemde. Op 17 oktober met deuren te 18:30 en de start van de quiz is om 19:30. Dit is niet zomaar een quizavond met jouw deelname. Steun je rechtstreeks een fantastisch avontuur. Een tof groepje scoutsleden uit Vreemde nemen volgend jaar deel aan de World Jamboree in Polen. En via deze weg zamelen ze centjes in voor hun reis- en kampmateriaal. Schrijf je snel in per tafel, €25 per ploeg van 4 tot 6 personen. Sportpark Sneppenbos vind je aan de Vreemdse Steenweg 224 te Boeghout. En meer info kan je verkrijgen via www.scoutsvreemde.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: plek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je altijd al eens een beetje benieuwd geweest naar de schietsport? Wel, op zondag 18 oktober is jouw kans op een proevertje. We openen onze deuren en bieden volgende formules aan. Een initiatie met luchtwapen is gratis. Een initiatie met vuurwapens kaliber .22 betaal je €25. En een initiatie met vuurwapens zwaardere kalibers 9 mm en .38 is €40. Vergeet vooral niet om je identiteitskaart mee te brengen. Deze open deurdag loopt van 11 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag. De locatie, de Koninklijke Sportschuttersvereniging De Siebel VZ2. Aan Fort 6, aan de Elichemse Steenweg 100 te Wilderijk. Meer info kan je krijgen via timderidder.desiebel@outlook.com of op het telefoonnummer 0491 64 45 06. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: het dan eens gewoon.
1: Was dat?
0: Hela!
2: Dat was het.
0: Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.
4: 70s at 7.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: It is R8.

0: here we go.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. It is R8.
3: Bienvenue chez Joe.

Yeah.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

wachten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, wow.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.